zacht over het brede land en ziet geen uitweg, rent dan terug. Van achter de hoek kwam Conde, die had hem niet gezien, zei die. Een doffe klap, en dan? Jonge man ligt in plas van bloed. Dat is moord, maar de rechter die zucht. Dan lijken te leven in een wereld, zeg maar, kennis. Ze spreken hier van een recht dat niet het onze is. Heil de zwartrijder, heil de dief, de vader, de zoon, heil de kameraad, het lief. Wat men later ook zal beweren over de jongen die het leven liet bij een botsing van huid op staal. Hij was allemaal. Ik lees verder het artikel. Een heel kleintje in de krant. Geen moord als titel. Maar wijk opnieuw in brand.